0: Zelf was als ik denk.
1: Zelf er.
0: Echo Sun God, we're using 1224 car 6036 Woodland 6.
1: Nou, ja, RC, good afternoon, Chelsea.